anders. Misschien is jij een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook als

0: geweest.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

Als je hem goed hard hebt, dan kom je ver, zeggen ze wel eens. En zo is het maar net, hè, Virgo Shaki. Ja, gisteren toen had ik maar een heel klein stukje van Virgo Shaki kunnen draaien. En toen was het alweer klaar. Dus vandaar dat we vandaag nog eventjes in de herhaling, in de rewind deden. Hè. Ja, Virgo Shaki dus met A Good Heart. Ja, ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag 28.05.2026. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat, hè, op de Oosterschelde, bij Neeltje Jans. Er zijn 100 opvarenden van een passagiersschip geëvacueerd. Volgens de reddingsmaatschappij is een veiligheidslijn in de schroef van het passagiersschip terechtgekomen. Het schip kon daardoor niet verder varen. Het is 52 meter lang, 9 meter breed. Met de naam Christian B. kwam rond 3:15 gisteren in de problemen. Dat gebeurde vlak bij de haven van Delta Park Neeltje Jans. Dat heeft Omroep Zeeland gemeld. Ja, de schipper die heeft een poging gedaan de passagiersboot terug naar de haven te manoeuvreren. Maar ja, de schroef die raakte nog meer verstrikt in de veiligheidslijn die in het water lag. Nou ja, de drijvende kabel is bedoeld voor boten, zwemmers en surfers die in de problemen raken door de stroming en niet meer zelfstandig tegen de stroom in kunnen varen of zwemmen. Ja, dan kunnen ze dus die lijn pakken en dan kunnen ze toch nog veilig teruggaan. Maar ja, goed, het schip had er dus nogal wat last van. In totaal zijn 140 passagiers en 3 bemanningsleden van boord gehaald. Bij de evacuatieoperatie werden ook een helikopter en een vliegtuig ingezet. Ja, die ook een tijdje boven het schip aan het vliegen waren. Dus het was vanaf de kant toch best wel een sensationeel gezicht. Maar ja, zo zie je maar weer. Hè. Zelfs op het water kan het soms misgaan. Hè. Ja, ja, het hoogseizoen is het momenteel. Dus ja, dan wordt er een paar keer per dag gevaren daar. En ja, de directeur van Delta Park, Neeltje Jans, die zegt van het was de tweede afvaart. En de ervaren schipper die heeft gewoon een foutje gemaakt. Ja, dat kan, hè. Ja, vergissen is menselijk, zeggen ze wel eens, hè. Ja, het schip is inmiddels alweer aan de kant. Daar zullen de duikers de exacte schade aan de schroef gaan opmaken. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hoor. Want er zijn vaker boten in de problemen gekomen. In februari bijvoorbeeld, 2018, werden 81 mensen van boord gehaald. Toen viel de motor van het schip uit toen het wilde aanleggen bij een stijger. En in 2010 was het ook al feest. Toen raakte het passagiersschip stuurloos en moest de KNRM ook uitvaren. Ja, de evacuatie van de 134 passagiers die kon toen worden voorkomen. Maar goed, dit keer zijn er dus 140 passagiers en 3 bemanningsleden van de Neeltje Jans, of bij Neeltje Jans, van het passagiersschip geëvacueerd. Hè. Ja, de schroef die zat vast, hè, op de veiligheidslijn. Goed, het is donderdag. Het wordt vandaag weer mooi weer. Straks gaan we even naar het weerbericht kijken. Natuurlijk hebben we weer leuke liedjes klaarstaan. Dus, oh jongens, dat wordt gezellig. Ja, op deze dag trouwens in 1988... Nothing's Gonna Change My Love van Glenn Medeiros staat in de bovenste regionen van de Nederlandse hitparade. En het liedje blijft er dan op dat moment 6 weken staan. Ja, we hebben het over dit liedje. Lekker romantisch en ook een beetje zomers, hè. Want zodra het warmer wordt, komen die zomersliedjes weer helemaal terug in die playlist, hè. Goedemorgen, welkom.

dansen tot de zon opkomt, hoorde Pascal Redeker voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het blijft overal droog, dat zat er ook wel in. De zwak tot matige wind, 2 tot 4 boven draait naar het oosten en gaat ook weer warmere lucht aanvoeren. De temperaturen komen uit tussen de 20 graden in het noorden van de Lage Landen tot 28 graden in het zuiden, groot deel van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. Ja, morgen dan zijn er wat wisselingen tussen zon en sluierwolken. Landinwaarts is het dan 30 tot 33 graden, dus wordt het nog warmer. Tropisch, en aan de kust is het dan een paar graden koeler. Ja, op de Wadden is het zo'n 22 graden. En later neemt vooral in het zuiden en het oosten de kans op een onweersbui toe. Maar vandaag dus sowieso overal droog. En temperaturen die tikken de 28, 29 graden in het zuiden aan. En in het noorden is het wat koeler met rond de 20 à 23 graden. Maar ja, ook lekker toeven toch?

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 43.

Die verdient weer aardig veel geld hoor, jongens. Ja, dat wil wel. Die biopic die natuurlijk via de bekende bioscopen te zien is... over het leven van Michael Jackson, hè. Ja. Goed, Jordan, Billie Jean, nummer 43 trouwens... in die flitsende top 50, waar we af en toe aandacht aan schenken. Natuurlijk straks ook, als het allemaal mee zit, ook de flitsschijf. Dus goed, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, steeds meer grote artiesten die kiezen voor een residentie. Ja, wekenlang optreden in één stad... Een plaats van een wereldtour. Ja, vroeger kwamen de artiesten altijd naar je toe. Maar tegenwoordig doen ze dat niet. Tegenwoordig gaan ze gewoon op één plek optreden. Is makkelijker natuurlijk voor de artiest. Kost minder geld. En ja, de fans moeten er wel voor reizen. Want ze gaan niet meer kijken van wanneer komt die hier in de buurt. Nee, het is gewoon één plek. En daar treden ze op. Hè. Voorbeelden bijvoorbeeld. Harry Styles bijvoorbeeld. Treedt ook alleen maar op één plek op. Ja, Dolly Parton heeft er trouwens ook voor gekozen om op één plek op te treden. Dus zo gaat dat. Ze zoeken gewoon één plek uit. En daar treden ze dan, lekker op. Hè? Ja, het is onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Basis- en middelbare scholen moeten toetsen minder vaak laten meetellen... voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dat zegt de onderwijsraad. Ja. Ja, wacht even hoor. Ik was nog niet helemaal klaar, hè? Nee. De basis- en middelbare scholen moeten dus toetsen minder vaak laten meetellen... voor rapporten, overgang, niveauselectie en schooldiploma's. Dus dat vindt de onderwijsraad. Toetsen zijn er vooral voor het leerproces... en niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen. Zo zegt de raad, hè? Ja. Ja, en ook nieuws, muzieknieuws. Guus Meeuwis die geeft volgend jaar een concert in Rotterdam, Ahoy... Dat is heel bijzonder, want normaal doet hij het natuurlijk in het stadion van Philips. Ja, maar tegenwoordig gaat hij ook naar een andere plek toe. Ja, zo meldt hij dat in elk geval op Instagram. En hieruit verruilt Meeuwis dus het stadion in Eindhoven voor een andere plek. Hè. Dus het is wel eventjes wat anders natuurlijk voor Guus Meeuwis. Hè, want we zijn het anders gewend, hè? Ja. Nou, een liedje dan maar van Guusje, hè? Samen met Harry Vermegen.

Nou, hij denkt er niet aan, maar hij zingt er wel over. Je hoorde John Jacon en denk niet aan mañana. Het is de dagtopper van deze donderdag, de 28e mei. Ja. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, de gemeente Het Hoge Land die vangt vanaf vandaag voor 4 nachten asielzoekers uit Ter Apel op in Warffum. De gemeente doet dit na een verzoek van de asielminister. Zo is te lezen op de website van de gemeente. De asielzoekers voor wie in Ter Apel geen slaapplek is, worden ondergebracht in een sporthal. De nachtopvang die sluit maandagochtend 1 juni weer. En bij de opvanglocatie is plek voor maximaal 150 personen. Ja, allemaal zien we het, zo zegt een woordvoerder, dat de druk op de opvang in Ter Apel opnieuw groot is. Dat zegt burgemeester Broekhuizen van het Hoge Land. En daarom hebben we besloten om in Warffum voor 4 nachten tijdelijke noodopvang mogelijk te maken. Ja, dit geeft de politiek in Den Haag ruimte om een permanente oplossing te vinden. Ja, ja, het is een groot probleem, asielzoekersopvang. Want jongens, we hebben geen plek. Het is een klein landje natuurlijk. En ja, om dan plekjes te vinden waar dan al die asielzoekers moeten worden opgevangen. Ja, het is een probleem. En men heeft er in Den Haag ook nog helemaal geen oplossing voor gevonden. Hè? Nee, maar ja, goed. Goed, kabinetsleden die spreken vandaag met vakbonden en werkgeversorganisaties over de plannen voor sociale zekerheid. En de man die een aanslag wilde plegen rond een Taylor Swift-concert in Wenen, die krijgt vandaag waarschijnlijk zijn straf te horen. Ja, het weer vandaag, het is zonovergoten. Het blijft overal over het algemeen droog. We hebben te maken met een zwakke tot matige oostenwind. Dus dat is wel lekker, een beetje afkoeling. En het wordt 28 graden in het zuiden des landes. En ja, het kan zelfs de 29 of 30 aantikken. En morgen dan wordt het 33 graden, dus dan wordt het nog warmer. Oh, oh, oh, oh, oh.

wil niet veel zeggen, maar volgens mij zit er zo'n DNA-strengeltje in dat playlistje van Voor de Wekker Wakker. Want er komen steeds meer zomerse liedjes in, hè? Ja. Die temperatuur hoger wordt, hè? Ja. De back-to-back classic, twee liedjes uit de jaren 90, samengesteld door de voice-overs natuurlijk. Achter elkaar gezet, op een leuke manier, hè? Ja, goed, welkom bij het ochtendradioprogramma. Ja, het wordt inderdaad weer warm vandaag, hoor. Rond de 28, 29 graden. Morgen, maak je borst maar nat, letterlijk en figuurlijk, wordt het 33 graden, hè. Dus nou, het gaat wel, ja, ik kan er heel slecht tegen, joh. Ik kan heel slecht tegen die warmte. Je wordt er zo sloom van en een beetje priegelig, een beetje zweet tussen die naad. Nee, wat dat betreft, echt fijn is het niet. Maar goed, we hebben altijd wat te zuren natuurlijk, hè. Ja. Op deze dag in 1966, het is een mooie dag voor Percy Sledge. Het was de eerste en enige keer dat hij een nummer 1 hit scoort. Ja, titel van het liedje in 1966. Dat was When a Man Loves a Woman. Maar die gaan we niet draaien. Make it good and make it last. Die hoor je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

kijkt naar buiten. Ze weet niet wat ze ziet. Ze hoort vreemde geluiden. Niemand die een antwoord biedt. Ze kijkt op zijn

Janus en een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: groot goed van Helpend. Van Mil Radio.
1: De hitkampioen, de Feel Good Radio, enig.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

goede doel bij de hitkampioen. Jouw feelgood uur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

0: terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Lang gejat is niet lelijk. Nee, ze kom je alleen op dit station tegen bij de vrienden. Tears of a Clown, daar gaat de...
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoyte.

Aan het eind van zijn aardse bestaan bracht hij deze plaat nog uit. John Lennon! Ja, 1980. Just like starting over. Natuurlijk, in jouw middle of the roadshow. Waar je zo meteen getuige bent van een fijne, wachtende keukengordijn. Ah, je kent ze.

0: lekker.
1: Want dat kan op de radio.
2: Ach mensen, wat een feest weer vandaag zeg.
3: Een fijne verrassende
1: een muzikale party. Hoe laat zullen we afspreken aan de Oude Maasweg?
0: 2:45?
1: Lijkt je dat een gezegende tijd? Zullen we doen?
0: Ja, oké. Okay.
3: Dit is de middle of the road show.
4: Sitting on a highway in a broken van.

Botlek Europoort, Maasvlakte in de gemeente Rotterdam uiteraard. Het was een lekker oud nummer van de Amazing Stroopwafels. En ook de Nolens. Je kwam er gezellig op zitten in de middel van de roadshow.

0: Een floor filler, zeiden ze dat met een duur woord. Heren, dames, DJ's. Dat waren Zeiten, lieve vrienden. Ja. Nog steeds kippenvel. Mierentieten. Als jullie die tijd terugdenken. En wie weet, heb je op deze plaat al ooit verkering gekregen?
1: En ben je jaren gelukkig getrouwd? Of
0: gescheiden?
1: Nou ja. Via lange palen en digitale kanalen, hè?
0: Is dit de Middle of the Road Show. En zelfs
1: via het nieuwe 5G-netwerk, ja.
0: Maar ook voornamelijk AM, middengolfklanken. Oh, wat een feest, hè. Julio is een regenjas.

0: De Sisters, het zijn de Brothers, de Louis Brothers. Terug op de radio. Mooi toch? Mooie uitvinding. Radio. Van Bel. Nee hoor. Edison.
1: Edison.
0: Edison. Nou ja, goed. Het zal ergens in de geschiedenisboekjes te vinden zijn. Alhoewel, je hoort de muziek van de Doobie Brothers. Long Train Wedding. Kennen we de Fun Boy 3 nog? Met Bananarama. It ain't what you do. That's the way that you do.

zeggen, en ik heb er verstand van. Jawel, jawel. Ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.

uit het zuiden. In het zuiden hebben ze af en toe de klok horen leunen. Ja, en we weten waar die klei belangt natuurlijk, hè, bij Guus. Guus, kom nu eens. Koeien, storm springen. Nou, dat was een andere Guus. Nou goed. Lekker toch, hè? Vrienden van de lol in de Middle of the Road Show. Ook jij bent er vandaag weer een onderdeel van.

En dat was duidelijk te horen. Dat was een van zijn Nederlandse successen. De plaat was voornamelijk bijzonder populair in de disco. Maar helaas in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten deed de plaat weinig. Gelukkig is hij terug in de middelstrootje. Fijn dat je bij bent, vrienden. Natuurlijk straks nog veel meer lekkers op de radio. Met hele lieve collega's voorbij. Lekker blijven luisteren. Het gaat maar door. 24 uur per dag.

0: personeel.
1: Al zelf is dit ook al meemaken, dat hij gedraaid werd.
0: Nou ja, goed.
1: Ik denk dat hij nog wel duizenden malen gedraaid wordt op een dag. Hè? Hey, wereldwijd. Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. The Heartbreak Hotel werd opnieuw uitgebracht in augustus van 1987. En nog steeds mono. Lekker dan. Tot zover de Middle of the Road Show. Morgen een nieuwe aflevering. Graag tot snel.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Vultura met Heimwee naar huis. Een nummer uit 1966. Vrienden, welkom vandaag 28 mei. Mooi weer, leuk programma. Wat kan een mens zich toch meer wensen? Hè? Nee, ja, ja. We zitten in Studio 2. Zoals naar gewoonte. We hebben de huishoudtip. We hebben het weerbericht. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek. Even kijken op de platenlist. Wat heb ik? Ik heb Wilson Pickett. Ik heb Evelyn Thomas. Ik heb Jack Wilson. Sam en Dave. Ik heb ons aller uit Vlaanderen, Samantha. Die is er ook bij vandaag. Ik heb David Bowie. Ik heb John Larry. Sky Blasters. Peter Gabriel. En vele anderen.

Jackie Wilson met Reed Petit. Ik heb drie bekenden vandaag jarig, geboren op een 28 mei. De eerste, Bram van de Vlug, dat was een Nederlands acteur, de man overleed in 2020, maar werd geboren 28 mei 1934. De tweede, een Nederlands zanger, Jacques Herp, ken je nog wel, hè, van Manuela. Hij wordt vandaag 80. En de derde, Kylie Minogue, Australisch zangeres. Ze werd geboren 28 mei 68. Vandaag wordt ze er 58. En dit is haar nieuwe plaat.

Een nummer van de Beatles in een versie van Wilson Pickett. Hey Jude. Precies 9 jaar geleden, 28 mei 2017, wint Tom Dumoulin als eerste Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Italië. Na Jan Jansen en Joop Zoetemelk is hij de derde Nederlandse winnaar van een grote ronde.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Weet je dat de gemiddelde Belg dagelijks dubbel zoveel zout eet als aanbevolen? Wanneer de vrouw het eten bereidt, is de zoutpot nooit ver weg. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar prikkelt onze goesting om te blijven eten en drinken. Met 1 tot 3 gram zout dagelijks heeft ons lichaam voldoende. Maar daar zitten we ver boven. Gemiddeld eten we 10 tot 12 gram zout per dag. Verminder dus je zoutgebruik tot maximum 6 gram zout per dag.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Het nummer werd ooit nog gezongen door Louis Neefs, maar dat is lang geleden. Je hoorde het originele Frankie Lane met 16 Tons. Precies 15 jaar geleden, 28 mei was het, 2011, wint FC Barcelona de Champions League in het Wembley Stadion in Londen. Ze winnen met 3-1 in de finale van Manchester United.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT kwart over acht thuis. Tom is niet gediend met de houding van zijn zoon. Niels werkt zijn verdriet uit op de personen die het dichtst bij hem staan. En Frank beseft dat hij verkeerd is geweest en wil het bijleggen met Andreas. Tussen Judith en Brik hangt er een beetje spanning. En dan VTM om 8 uur vanavond, Familie. Matthias tracht Victor te kalmeren, maar niets helpt. Louise maakt zich zorgen. En Marlies komt bovendien met een speciaal verzoek. Jan wil terugkomen op zijn afspraak met Claudine. En Mieke vraagt raad aan Veronique.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Sky Blasters met een beetje reggae music. Stay with me. 65 jaar geleden, 28 mei 1961, vertrekt de Orient Express voor de laatste maal vanuit Parijs. De Orient Express was een beroemde luxe trein die van Parijs naar Istanbul reed.

van Viva España, hè? Ja, Samantha met een ander nummer, Helicopter. Het weerbericht, we gaan eens kijken. Vandaag, goed hè, 28 graden, hele dag zon. Morgen vrijdag 30, zaterdag 29. En dan gaan we zakken naar 23 graden zondag. Maandag en dinsdag 23. En dan volgende week woensdag gaan we nog een beetje zakken naar 19. De vakantieoorde Tenerife 23, Las Palmas 21 graden, Malaga 25, in Antalya 26 en in Benidorm 22 graden. Bedankt dat u bij ons was. Morgen zijn we natuurlijk terug met een nieuwe aflevering. De laatste aflevering van deze week. Leven en welzijn, tot morgen. Dit is Evelyn Thomas.

dan ze maar indringen aan de foto natuurlijk. Hè. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Nieuwe lunchbreak natuurlijk. Hier op je radio. En fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Akada en de Munich. En dit allemaal met hun het regent zonnestralen. Zo moet het ook zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En het toch weer bezig zijn met Nederlandse artiesten. Waarom nog geen eentje draaien? Hier is Raccoon en Ocean.

hè. Lekkere muziek natuurlijk. Hè. Lekker klein beetje rock and roll. Dat mag natuurlijk wel op een donderdag zoals deze. Hè. Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. Altijd te doen, zou ik zeggen. Dan nadien wel zien of het wel goed gelukt is of niet. Hè. Inderdaad niet. Of inderdaad wel. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Want ik heb het nog niet verteld. Natuurlijk, hè. Eet smakelijk. Tot de 1 uur zijn we bij jou op de radio. Op jouw fantastisch radiostation, want die mensen zijn er voor jou gratis en voor niets 24 uur per dag. Hier is Mika.

Ja, deze middag is eventjes lekker op zijn Spaans natuurlijk. En misschien ga je wel naar Spanje op reis binnenkort. Hè? Je weet maar nooit natuurlijk. En dat zal je zeker op de Spaanse radio veel horen. Julio Iglesias nog steeds super warm daar in Spanje. En dit allemaal met zijn milonga, de medley. En dan nog de Spaanse natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. De originele. Want dat hoor je hier allemaal in de lunchbreak. En dat allemaal hier op jouw donderdag. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Tijd voor Shaking Stevens. En dit allemaal met zijn I Might.

En inderdaad, straks zijn de hitste, het hitste nieuws van toen. Glen Campbell, als je hem nog kent. Moet je maar eens eventjes blijven luisteren wat hij gedaan heeft, ja. Even lekker shaken met de Shaking Stevens deze donderdagmiddag. En dit allemaal met zijn I Might. En even van de ene tegel op de andere. Hier is Curtis Tiger natuurlijk. En dit allemaal met zijn I Wonder Why. Dat het alweer donderdag is natuurlijk. Ja, dat de week zo snel voorbij gaat.

We kennen ze natuurlijk allemaal ook van Glass of Champagne. Dat is natuurlijk muziek van Sailor en La Cumbia. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes deze van The Gypsy Kings en Bailame.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede donderdagmiddag en smakelijk eten als je aan tafel zit. Tijd geworden voor het lunchbreak Breaking News. We gaan terug naar 2004. Glenn Gamble hing op in juli 2004 voor 10 dagen de gevangenis in voor het rijden onder invloed en doorrijden na een botsing. De countryzanger werd daarnaast veroordeeld tot een taakstraf van 75 uur en een boete van $900. Hier is Glenn Gamble en dit al met zijn Roundstone Cowboy.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Uiteraard nog tot en met morgen is onze hit even voor deze week natuurlijk. David Guetta samen met Jennifer Lopez en Save Me For Tonight. Inderdaad, de beste part moet nog komen als je mij vraagt van Jennifer Lopez. In ieder geval, smakelijk eten en van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. Nog tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hier zijn de Cover Girls en Wishing on a Star.

zijn inderdaad een hele gezellige hobby natuurlijk. Hè. Een dekentje meenemen in het lange gras en waar er niet veel lichten zijn. Kijken naar de sterren. Ja, inderdaad wel. The Cover Girls and Wishing on a Star. En dan maar proberen raden welke ster er van jou is natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, ja. Goed, zover is het natuurlijk nog niet, want we zijn nog maar middag. Vanavond misschien als het niet te veel geen bewolking is, kan je eventjes een veelvallende ster ook eens eventjes een wishing doen of een wens inderdaad wel. Hè. Ja. Hier is Taylor Dane. Met een nummer van Barry White, ja inderdaad wel.

0: Ja, inderdaad, het is iets anders dan Barry White natuurlijk. Hè. Taylor Dane, wat een stem heeft die vrouw natuurlijk. En dit al met haar Can't Get Enough of Your Love, baby. Ja, is zo'n moment, hè. Ja. Morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Morgen ja, begint het weekend officieel om 12 uur hier op de radio. De nationale vrijdagmiddaggebeurtenis als het ware. Hè. Ja, inderdaad wel. Tot zover Taylor Dane en tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Hier is Horky en Anja.

0: heksen met moet ik zeggen, heksen met bezemstelen zijn natuurlijk, hè. Bewitched and c'est la vie.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.

Dat is genoeg in het programma vandaag hier deze donderdag. Hè? Eerst de Steps en dan nu... Bewitched en dan nu hier de Steps. Ja, inderdaad, de mensen zullen er niet meer aan uitgaan op een einde. Hè? The last thing on my mind. The last thing in de lunchbreak show is aangekomen. De toetjesplaat van de dag. Onze toetjesplaat van de dag. Hier is Bryan Adams. Tot morgen vrijdag. Bedankt om te luisteren. En stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot zo!

Je herkende misschien de Schotse band Middle of the Road met toch wel een minder bekende hit van hen. Bottoms Up, oh ja, uit 72. Hey, ik ben Luc Boon en ik ben weer tussen 1 en 2, zoals elke woensdag en donderdag. Okay.

Peter Lutze maakte een remix van Scared of Yourself van Zornik. Dat werd zo'n veel grotere hit dan de originele uitvoering uit 2003. Tijd voor de nieuwe Milking.

De nieuwe song van Milk Inc. was dat, na hun comeback single Unstoppable verleden jaar. Ook tijd om het nu even heel rustig aan te doen.

Adam Blommaert was dat, met de Nederlandse zangeres en actrice Zoe Levi. Met tranen van goud. Blauwe maandag nu, op deze donderdag.

New Order was dat. Wist jij trouwens dat de 12-inch versie van Blue Monday nog steeds de best verkochte 12-inch plaat aller tijden is? Nu een nummer dat voor het België niet naar het Eurozone Festival mocht, maar toch een grote hit werd bij ons. Trinity met 22345709.

De Belgische popgroep The Popgun was dat. Met Oh What A Day. Dat was een van hun iets uit de latere jaren 80. Always Alone en Ordinary Blue waren andere ietsjes van hen. De plaat uit 2025 nu.

Het eerlijke plaatje van Lola Jong was dat met haar Messi. We gaan nu helemaal aan de andere kant op. Tijd voor het Britse charme uit de jaren 70 met Peter Skeller en zijn mooie Your Lady.

De zachte elegantie van de stem van Peter Skeller was dat met You're a Lady. We maken nu een sprong naar een andere Britse stem die ook recht naar ons hart gaat. Louis Capaldi.

Wishing You the Best van Lewis Capaldi. Het behoort zeker ook tot het rijtje van zijn andere iets die hij al maakte, zoals Someone You Love, Before You Go en Forget Me. Zo, dat was het alweer voor deze donderdag. We zijn er graag volgende week woensdag weer terug. Nu tijd nog voor het Lana Del Rey en het videogames.

Mac en Katie Kossoen als eerste in Dek Radio met Love Will Keep Us Together. Echte oude meuk uit 1973. Heb je ook nieuwe meuk, Dekker? Jawel. Van Kraantje Papi met Joshua Nolet. En het verhaal over Mijn Meisje. MUZIEK

Wat een muziek, hè? Van lang geleden, Tom Jones. It's not unusual te luisteren naar Dekker Radio, toch? Hey, leuk dat je erbij bent. En ik heb Jan Dulles en Roxanne Hazes. Met een vrij nieuwe, Zo Stil.

Jan Dulles samen met Roxanne Hazes. Zo stil. Nou, mooi hoor. Van verleden jaar is hij nog. Het staartje van het afgelopen jaar. Ja, zo is dat. En dit is oud, zeg.

Jawel, Mel en Typhoon en Colors van een paar maandjes geleden. Dekker Radio. En dat was in het Engels, hè? Nou, moet je nou te horen. Oorspronkelijk is dit een Engels nummer. Vertaald in het Nederlands. En erg goed, uit 1995 komt hij. Met Bert Herink. En het verhaal over Julie July.

0: Mooie muziek, hè? Uit 1970. Simon en Garfunkel. Wij zeiden nog wel eens voor de grap Simon en Carmichael, maar dat heeft er niks mee te maken. Simply Red hebben we. Never, never my love.
1: Moet je horen.
0: Is ook al mooi, hoor. En als derde in het rijtje, Ava Max met Spot a Fake.

Dit was geen fake hoor, dit was echt wel puur natuur. Van Ava Max. De derde in het rijtje van drie. Oh, we gaan eens eventjes naar Italië. Want die had ik ook nog klaarstaan. Fidati di me. Vertrouw me maar. Dit is Laura Pausini.

Soul met een lofzang over California. Jawel, Dekker Radio, daar luister je naar. En Vanessa Paradis is ook van de partij naast de markt. Bouquet finale.

denk ik, ik draai een nieuwe van Vanessa Paradis. Nou, die valt me wel tegen hoor, deze. Bouquet finale. Betekent muziek finale. Ik vind er niet veel aan, maar misschien denk jij er wel anders over. Afgelopen uit. Zie je wel, streep erdoor. Ja. Wat dacht je hiervan? Black Slate. Jaren 80 klanken bij Dekker Radio. Je kan er nog op dansen ook.

0: Rustig maar, Jeroen van der Boom met zijn lieveling.
1: Dekker Radio.
0: We zijn er doorheen. Echt waar hoor. Het is weer omgevlogen, dat duurt Dekker Radio. He, gelukkig hoor ik je denken. Oké, nou, jij je zoen. Tot de volgende keer maar weer. Hè. Candy Dulfer tot besluit. Everything has changed.

0: Die Sydney Youngblood die gaat de gave om enkele grote hits te scoren in de jaren 80. En het schone voorbeeld was deze If Only I Could.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Sparks en Rock and Roll hebben een einde gemaakt aan deze populaire heer. Dat was Meat Loaf, Rock and Roll Dreams. Blijf hangen, zometeen de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer, een houden trio uit Nederland. Maar eerst deze geluiden van Church.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

Deze mensen werden bekend dankzij het Eurovisie Songfestival in de jaren 80. Deze mensen van Big Fish, Making Your Mind Up, dat was The Land of Make Believe.

Jim Diamond die maakte het mooi weer bij PhD in het begin van de jaren 80. En dat kan je absoluut herkennen aan zijn stem. I shouldn't have now better. Het geeft lang op zich laten wachten. Maar deze dame komt nu op de proppen met haar nieuwste hit in die turbulente show. We hebben het over Olivia Rodrigo.

0: Koud vanavond in die turbulente show met Charlie Rich.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dit gaat binnenkort wel brokken maken in de hitparades. Dat voel je zo natuurlijk aan. Een zomerhit misschien. Anno 2026, dat was Hans Zimmer. Op naar de top van het uur met Alouk. Ja.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek. Showtime.

0: De New Wave van begin de jaren 80 met Simple Minds natuurlijk. En de legendarische Jim Kerr.
1: Is het Jim Kerr of Simple Minds met Mark Heulenbroek?
0: En zo zijn we helemaal compleet. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ja, een miracle. We gaan zorgen voor een mirakel, denk ik, dit uur. Want ik ga Barry White opnieuw tot leven wekken. Enfin, niet echt natuurlijk. Ik heb, Barry White ooit mogen interviewen. Een jaar of 20 geleden, net voor een concert in Vorst Nationaal. Hij was een beetje ziekjes, dus het hing aan een draadje.

Hij is daarnaast de creatieve geest achter de wereldhit No Milk Today, die in de uitvoering van Herman Sermits voorbeeld werd van de melodische popcultuur van de jaren 60. Goodman schreef zijn grootste hits en die komt dit in de jaren 60 terwijl hij overdag in een herenkleding werkte. Zijn vader Jaime Goodman was een amateurdichter en hielp hem vaak met de teksten. Graham noemde hem liefkozend Jaime the Rhyme. Terwijl Graham de muziek bedacht, schaafde zijn vader de rijmpjes bij, wat vaak resulteerde in uiterst succesvolle composities. Later zette Graham Goodman zijn succes voort als medeoprichter van de band 10cc, waarmee hij zelfs dikke hits scoorde, zoals het dromerige I'm Not In Love. Graham Goodman, onlangs dus 80 jaar geworden.

0: dromerige muziek. Dat is de mooie omschrijving voor deze I'm Not In Love van Tennessee. En we houden het houden vooral Big Boys Don't Cry.
1: Wait in town and tell the people about the musical dish coming your way.
0: Ja, Big Boys Don't Cry, vooral ook als ze niet van je houdt. Dat kan een probleem zijn en dat is zo in het liefdesleven van deze Dan Penn. You Don't Love Me.

Ja, dat is echt reggae, dat hoor je zo. Dawn Penn, de bekende Jamaicaanse reggae-zangeres, bekend van You Don't Love Me, groeide op in een muzikale familie in Kingston, Jamaica. Je hoorde You Don't Love Me, No, No, No. En van Jamaica naar Roemenië is maar een kleine stap voor ons met deze Haiducci. Dit is Dragosta.

Ja, bijna vergeten, maar niet bij ons. Hi Ducci met Dragosta Dinte. De Rolling Stones zijn we ook niet vergeten. De tachtigers zijn het ondertussen. En ze hebben alweer nieuw werk uit als voorbode van een album dat volgende maand gaat verschijnen. En dat het de Rolling Stones zijn, dat hoor je aan die typische gitaar. De gitaar van Keith Richards natuurlijk. Het stond in de

Hij praat zelfs nog mooier dan hij zingt, Mr. Barry White. Ja, straks over een kwartiertje spelen we nog eens You're the First, the Last, My Everything. En heb ik nog een tweede vraag voor Barry White. Want wist je dat Barry White oorspronkelijk niet echt zanger wou worden? Wat was dan wel zijn grote droom? Dat vertelt hij exclusief hier voor Showtime. En nu naar Duitsland voor een band die nog altijd optreedt en nog altijd bestaat. En dit was een grote hit in de 80's. Hier is Alphaville en Big in Japan.

0: tijd van de synthesizers, begin de jaren 80. Alphaville. En de gong. Was het ook niet de tijd van de gongshow op televisie? Lang geleden. Alphaville, Forever Young was trouwens die andere hit van ze. Dit was Big in Japan. Ik heb voor jullie nu echt een Forgotten 45.
1: It's hot.
0: It's hot. Ik neem je graag mee naar 1993 voor een meisje genaamd Reggie. Heeft niks te maken met die Hollandse, wat zeg ik, die Limburgse DJ. Hier is

zangeresje heet Reggie, heeft dus niks te maken met de Limburgse DJ Reggie. Je hoort de Hot Wonderful World, want die Limburgse DJ is weer volop bezig met Milk Inc. Natuurlijk, hij niet alleen, want ook Linda Mertens heeft nu meegeschreven aan de nieuwe single van Milk Inc. Dit, vrienden, is Madison.

Een typische Milk Inkplaten. Ach, moeten ze veranderen als de stijl marcheert? Hoeft het niet natuurlijk. Medicine, music is my medicine van Milk Ink. Heb jij dat ook zo, dat muziek jou kan opkikkeren? We hebben dat trouwens ook, niet alleen als medicine, maar ook als vitamine, zeg eigenlijk wel. En er zijn van die artiesten die uit een boyband, uit een groep komen en die dan solo gaan. Denk aan Harry Styles, denk aan Robbie Williams, maar denk ook aan...

onder het motto, er is maar één Barry White. Hij is in de muziek ingetuimeld, zegt hij zelf, omdat, ja, die stijl, het ligt hem gewoon. Het is maar Barry White. Zijn grootste hit, ongetwijfeld. You're the first, the last, my everything. Wat een stem, geeft toe. Zo zijn er geen twee. Ja, strakjes, beste vrienden, een zangeres die dit weekend haar 60ste verjaardag viert. Het is een zangeres afkomstig uit Amerika en ze is lid van een befaamde grote Amerikaanse familie. Maar eerst laat ik je Yazoo op je los met Vince Clarke en de

Vince Clarke en de stem van Alison Moyet met de opvolger van Don't Go in de jaren 80, de Merete Situation. Alison Moyet trouwens die nog altijd optreedt, alleen als je wil gaan kijken, ze komt naar de AB in Brussel in het najaar. Dat concert is helaas uitverkocht. Weet je wie afgelopen weekend 60 is geworden? Dat is Janet Jackson. Jawel, als jongste van de befaamde Jackson-familie groeide ze uit tot een absolute wereldster. Met succesvolle albums als Control in 1986 en Rhythm Nation in 1989. Ze speelde een belangrijke rol in de opkomst van MTV met haar muziek en spectaculaire choreografieën. Oeps nou, oeps, onze tijd zit erop. Ik wens je nog een prettige dag toe. Blijf verder luisteren en graag tot een volgende Showtime.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek. How y'all feel out there?
3: Oh yeah. Alright. Alright, check this out. 1, 2, 3. In the place to be. B.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

That's the big thing.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aandert.
4: What's new, pussycat?

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartstap van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Hol.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie. Claude François met Je vais à Rio. Hey iedereen, welkom alweer. En aangenaam, Arnold is de naam voor Arnold Old Gold hier op de radio. Zometeen terug naar begin jaren 80 en ook jaren 60 met Timmy Euro en I'm Hurt.

0: De Old Gold collectie zou het met twee toppers uit het jaar 1964. Boudewijn de Groot, Meisje van 16 en Chris Andrews, Yesterday Man. Terug naar het jaar 1970 in Old Gold, George Harrison, My Sweet Lord.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: Gold-collectie, dat zijn tophits van jaren geleden, zoals Elvin Bishop zijn het nog, met Full Around the World and Fell in Love. En ook dit alweer van Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold-collectie.

heerlijk toch, My Rose Garden van Lynn Anderson. Hit jaar 1971, vandaag in de Gold Collectie. En ook dit is een van de heerlijkste platen van de Tramps. Dat heet uit 1976, Hold.

All to go vandaag met The Tramps en Daddy Cool, gevolgd door The Bee Gees, You Should Be Dancing. En dan nu terug naar 1976, The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

0: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners. Yeah.

0: Radio Grootoudert.
1: Freedom.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

0: my nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootgeldert.
2: What new pussycat may we?
3: Radio Grootgeldert. Je kan hem geen dag.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat omdat hen